0: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de Commissie en de Raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de Commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over honderden amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als 1/3 van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in één enkele podcast samen te vatten. Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt, rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Evropa ob naravnih nesrečah svojo solidarnost pokaže s praktično podporo. V tokratnem prispevku bomo govorili o enem glavnih orodij, s katerimi Evropska unija pomaga državam pri obnovi po nesrečah. To je Solidarnostni sklad Evropske unije. Sklad je bil vzpostavljen leta 2002, ko so srednjo Evropo prizadele uničujoče poplave. Vlade držav članic so se strinjale, da bi morale države v primeru naravnih nesreč hitro prejeti zanesljivo podporo. S tem pa niso imele v mislih le nujne pomoči, temveč tudi finančna sredstva za obnovo pomembne infrastrukture. In zato je bil vzpostavljen solidarnostni sklad. Pa poglejmo, kako ta sklad deluje. Kadar državo ali regijo prizadene nesreča, denimo poplava, neurje, potres ali vulkanski izbruh, imajo nacionalni organi na voljo 12 tednov, da Unijo zaprosijo za pomoč. Predložiti morajo oceno celotne škode, podatke o tem, kako huda je bila nesreča in podrobnosti o nujnih ukrepih, pri katerih potrebujejo pomoč. Evropska komisija na to prošnjo oceni, pri čemer preveri, ali so izpolnjena merila povezana z nesrečo in določi, katere obnovitvene ukrepe lahko sklad podpre. Komisija na to predlaga svežen pomoči, ki ga morajo odobriti Evropski parlament in države članice. Po odobritvi se sredstva hitro sprostijo in obnova se lahko začne. Sklad pa ne deluje vedno brezhibno. Več držav upravičenk je že moralo dolgo čakati na podporo, kar upočasnjuje obnovo na terenu. Mnogi menijo, da so postopki za pridobitev sredstev iz sklada prepočasni in preveč zapleteni in da je treba nujno poskrbeti za hitrejša izplačila. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pravičnosti, učinkovitosti in odzivnosti solidarnostnega sklada. Kot sozakonodajalec in del proračunskega organa Unije mora odobriti vsako sprostitev sredstev iz njega. Evropski poslanci nadzorujejo tudi porabo sredstev, zagovarjajo enostavnejše in hitrejše postopke ter si prizadevajo, da bi Unija čim prej solidarno pomagala prizadetim skupnostim. Solidarnostni sklad se financira neposredno iz proračuna Unije. Vsako leto se za izredne razmere nameni približno 1,2 milijarde evrov, vendar je ta zgornja meja prožna. V primeru katastrofalnih nesreč lahko Unija pomoč poveča tako, da poleg sedanjih uporabi še neporabljena sredstva iz prejšnjih let. To lahko stori tudi s prilagoditvami proračuna, če se parlament in države članice s tem strinjajo. Od leta 2002 se je iz sklada zagotovilo skoraj 9 milijard evrov pomoči, ki so jo prejele države članice Unije, Združeno kraljestvo in države kandidatke, kot so Albanija, Črna Gora in Srbija. Pa si poglejmo nedavna primera. Leta 2021 so Nemčijo prizadele hude poplave. Te so bile ena najhujših naravnih nesreč v zgodovini države. Med njimi je umrlo vsaj 196 ljudi, škoda pa je znašala več milijard evrov. Unija je iz sklada za obnovo namenila 600 milijonov evrov. Parlament je leta 2025 iz solidarnostnega sklada odobril več kot milijardo evrov pomoči za Španijo in Francijo. Španija je namreč oktobra 2024 utrpela hude poplave v pokrajini Valencija. Sredstva iz sklada so bila namenjena čiščenju prizadetih območij ter popravilu cest, električnih omrežij in vodnih sistemov. Kmalu po poplavah v Španiji so močni cikloni prizadeli francoski čezmorski ozemlji Mayotte in Reunion. Z evropskim denarjem so ponovno vzpostavili najpomembnejše storitve, od energije in vode do zdravstvenih in izobraževalnih ustanov. Od aprila 2020, ko se je Evropa borila proti pandemiji COVID-19, pa se sredstva iz solidarnostnega sklada dodeljujejo tudi za izredne razmere večjih razsežnosti na področju javnega zdravja. To vključuje pomoč ljudem v času zdravstvenih kriz in ukrepe za omejitev širjenja nalezljivih bolezni. Ti primeri kažejo, kaj solidarnost pomeni v praksi. Evropske države, ki si medsebojno pomagajo pri obnovi, okrevanju in napredku. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.

0: Heb je ooit gehoord van de ondervoorzitters van het Europees Parlement? Hun functiebenaming verraadt al dat ze een essentiële rol spelen in het parlement en dat ze belangrijke politici zijn. Maar heb je er enig idee van wat de ondervoorzitters precies doen, wie ze zijn en hoe ze worden gekozen? Zowel om voorzitter als om ondervoorzitter van het Europees Parlement te worden, vormen de Europese verkiezingen de eerste stap. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter en ondervoorzitters telkens voor een periode van 2,5 jaar. De ondervoorzitters voor de eerste helft van de parlementaire zittingsperiode worden meteen na de Europese verkiezingen gekozen, in juli. De tweede verkiezing vindt 2,5 jaar later in januari plaats, halverwege de zittingsperiode dus. Maar ook wanneer de positie van een van de ondervoorzitters vrijkomt, kan er een verkiezing worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een zittende ondervoorzitter besluit een ander politiek ambt te aanvaarden in zijn of haar land of in een andere EU-instelling. Zo werd het Luxemburgse parlementslid Marc Angel in januari 2023 verkozen tot ondervoorzitter. Hij verving de Griekse Eva Kaili, die uit het parlement was gezet naar aanleiding van een corruptie- en witwasschandaal. Kandidaat-ondervoorzitters worden voorgedragen door een van de fracties van het parlement of door een groep parlementsleden die tenminste 1/20 van het voltallige parlement vertegenwoordigt, dat wil zeggen een groep van minimaal 36 leden. Kandidaten moeten bij geheime stemming een absolute meerderheid behalen om verkozen te kunnen worden. Met andere woorden moeten ze meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen krijgen. In de eerste stemronde kunnen maximaal 14 kandidaten bij absolute meerderheid worden verkozen. Zijn er minder succesvolle kandidaten dan het aantal in te vullen posities, dan wordt er volgens dezelfde regels een tweede stemronde gehouden om de overige zetels in te vullen. Als er een derde stemronde nodig is, worden de kandidaten gekozen bij gewone meerderheid. Wie de meeste stemmen behaalt, wordt dus verkozen. In het zeldzame geval dat meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, wat staking van stemmen wordt genoemd, wint de oudste kandidaat. Nu we weten wie de ondervoorzitters kiest en hoe dat gebeurt, kunnen we hun taken en verantwoordelijkheden onder de loep nemen. De voorzitter van het Europees Parlement wijst specifieke taken toe aan de 14 ondervoorzitters. Zij zijn er in de eerste plaats om de voorzitter indien nodig te ondersteunen, te vertegenwoordigen en te vervangen. Zo kunnen ze de plenaire vergaderingen van het parlement voorzitten en dus de zittingen openen, sluiten en schorsen. Tijdens deze vergaderingen bewaken zij de orde, geven ze het woord aan parlementsleden, verklaren ze debatten voor gesloten, brengen ze vragen in stemming en maken ze stemmingsresultaten bekend. De ondervoorzitters kunnen ook het parlement vertegenwoordigen in internationale betrekkingen, bij plechtigheden en bij administratieve, juridische en financiële aangelegenheden. Hiervoor moeten zij vaak buiten de EU reizen en vertegenwoordigers van andere instellingen ontmoeten. Tot slot hebben de ondervoorzitters ook zitting in het bureau van het Europees Parlement. Dat bestuursorgaan legt de regels vast om de werkzaamheden van het parlement vlot te laten verlopen. Het bureau bereidt ook het voorontwerp van begroting van het parlement voor en neemt beslissingen over administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Bij de samenstelling van het bureau proberen de parlementsleden erop toe te zien dat de ondervoorzitters en de quaestoren min of meer alle fracties van het parlement vertegenwoordigen. In deze podcast hebben we het gehad over de essentiële rol van de ondervoorzitters in het Europees Parlement. Wil je meer te weten komen over de andere belangrijke functies in het parlement, zoals die van de voorzitter, het bureau en de quaestoren? Dan kun je luisteren naar de andere afleveringen van onze reeks Vaktaal Verklaard over deze specifieke onderwerpen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È mezzanotte e qualche minuto.
4: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi.
10: che con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Radio 60.